0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan op jaar. Allemaal. Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze vinden het niet. Halali, 2, 3, 4.

0: Petra. Ik ben niet jouw mama.
1: Waarom ben ik mama?
0: Nee, jouw mami ben ik niet.
1: Mama, waarom ben ik?

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het blijft in de nacht helder en droog bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. In het noorden kan er mist ontstaan. Er staat weinig wind. De ochtend van eerste Pinksterdag begint vrijwel onbewolkt met een zon die er al snel bij is en geen regen. Ook in de middag overal volop zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden met in het zuiden mogelijk 29 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de avond laat de zon zich tot heel laat zien en de wind draait naar het oosten. Ook tweede Pinksterdag verloopt zonnig, droog en warm. En het blijft de hele week mooi lenteweer met maxima tussen de 25 en 30 graden. Later in de week wordt het iets minder warm, maar nog altijd boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Dan kom je binnen in het gevang, je weet je en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven. Je

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: 20 mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Ook morgen dinsdag is het prachtig weer en wordt het op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een frisse zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Woensdag is het met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het midden en zuiden wat minder warm. Donderdag wordt het dan weer wat zachter en vanaf vrijdag loopt de temperatuur nog iets verder op. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen, de rotzak.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten-hits.
1: Jouw weekendvriendje.

zo'n schortje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen al 80. En bissen zag er reinig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Des loos

du bist ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. En kijk ik nooit in buk. Boven mijn deur geeft luk. Dan staat er nog zo'n rotjong in die pens in de wacht. Du kerst die toch wel even

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in een ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Ook morgen dinsdag is het prachtig weer en wordt het op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een frisse zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Woensdag is het met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het midden en zuiden wat minder warm. Donderdag wordt het dan weer wat zachter en vanaf vrijdag loopt de temperatuur nog iets verder op. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl.

tijd Piraten-Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit. Die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd Piraten Hits. 1224. Op elke radio.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: was. Radio 1224, een uurtje met Henk Wijngaard. Goedemiddag! Henk Wijngaard werd op 13 juni 1946 geboren te Stadskanaal. Als zoon vanuit een Frankrijk gevluchte moeder en een Canadese geallieerde soldaat. Zijn jeugd speelde af in het Groningse Stadskanaal. Henk groeide op in het huis bij zijn opa en oma.
1: Ik was op een jaar of 8, 9 dat ik ontdekte dat mijn zus eigenlijk mijn moeder was.
2: Oh, je dacht al die tijd dat het je zus was?
1: Ja, tuurlijk. Omdat je bij opa en oma, en ik zei geen opa en oma. Ik zei gewoon papa en moeke. Papa en moeke. Dus het waren gewoon mijn... Ik dacht dat het mijn ouders waren. Ik hoorde bij het gezin. Ik bedoel, dat maakte je toen ook niet druk over zo'n klein kereltje. Ik bedoel, dat is allemaal wel goed. Ja, papa en moeke en opa en oma, daar had ik nooit van gehoord.
0: Al vroeg in zijn jeugd speelde muziek een belangrijke rol. En het was niet vreemd dat hij op zijn 14e verjaardag van zijn moeder een gitaar kreeg. Er werd gitaarles gevolgd, maar al snel ontdekte Henk dat dit niets voor hem was. Een kennis leerde hem een paar basisakkoorden, zodat Henk zichzelf het gitaarspelen eigen maakte. Al snel begon Henk op te treden als zanger en gitarist in verschillende bandjes. Dat dit het begin zou zijn van een lange carrière, had niemand in die tijd kunnen voorzien.

0: Henk gaat varen op de koopvaardij als matroos. Maar verliest het muziek maken niet uit het oog.
1: Heerlijke tijd gehad. En ook in die tijd verkering gekregen en getrouwd in die periode. En dat was een, een van mijn mooiste, periodes mede. Een van mijn mede mooiste periodes in mijn leven. De manier van leven vond ik geweldig. Dat was een, je bent met 9 man aan boord van zo'n boot. En uiteindelijk word je 1 grote familie. En je deelt en je doet alles met elkaar. En...
0: Nadat hij in het huwelijk treedt met zijn trein, besluit Henk om aan wal een baan te gaan zoeken. Hij doet een 2-jarige opleiding tot constructiebankwerker, maar uiteindelijk kiest Henk Wijngaard voor de vrachtwagen en oefent hij het beroep van zijn leven uit, trucker. Hij speelt tussendoor in verschillende orkesten, waaronder in zijn orkest de Roadstars, en treedt op in allerlei bars en nachtclubs. In deze periode brengt Henk ook zijn allereerste plaatje uit.
1: Gitaartje, ben ik.

0: Dus dit was jouw allereerste plaatje?
1: Mijn allereerste zelfgeschreven liedje, waar ik zelf gitaar en bas op speel.
0: Maar je zingt het niet?
1: Nee, ik zing het niet. Nee. Maar nu zit ik te staren, is het voorgoed voorbij. Ik vind het refrein, je vindt het nog steeds schitterend.

0: Tijdens één van zijn ritten op de vrachtwagen werd hem gevraagd om Nederlandstalige truckersliedjes voor de chauffeurs te gaan schrijven. Henk Wijngaard ziet hier meteen iets in en gaat zich specialiseren in het schrijven van truckersongs. Een goede keuze zou laten blijken, want zijn eerste LP, Zingende Wielen, wordt een groot succes en de single Met de Vlam in de Pijp wordt een dikke nummer 1 hit. Hierna volgen de hitsuccessen elkaar snel op met nummers als Nachtrijders, Kilometervreters, Asfaltrocker, Containersong, Ik heb een truck als mijn woning, als chauffeur ben ik geboren en ik heb mijn wagen volgeladen.
1: Ik ben gewoon thuis gaan zitten. Ik heb een voorbeeld. We gingen naar Duitsland. Dat was ook een liedje die ik... Dat is ook op televisie geweest, waar ook een nummer 1 hit. Ik heb mijn wagen volgeladen. En dan... Ik heb...

begonnen zij te kijken. Het verhaal is dat ik dat zong met de kinderen in de auto. En ik was toen al met vrachtwagenliedjes bezig. Ik had toen de vlam in de pijp, had ik geloof ik in mijn hoofd nog niet helemaal uitgewerkt. Maar in mijn cabine had ik al. En ik begon nog zo eens. Ik heb mijn

was in een konvooi naar het oosten. Nou, weet niet meer hoe het verder ging. In een konvooi naar het oosten. Maar dat ontstond tijdens een ritje naar Duitsland met mijn kinderen. We gingen naar Tegelburg. En opeens zong ik dat liedje. En opeens had ik die tekst in mijn kop. En ik kwam thuis en ik heb een gitaar gepakt. Ik heb het zo geschreven zoals ik nu speel. En ineens was er weer een liedje geboren.

Henk Wijngaard als soloartiest doorbrak, speelde hij in een bandje genaamd William W. dat in 1977 een klein hitje had met Kunnen we elkaar niet vergeven. Dat onder de piratenzenders toen heel bekend was. William W. kon deze plaat zelf niet inzingen, omdat dit te zwaar beladen van hem was. Henk nam de honneurs waar en zong de plaat in. Kunnen we elkaar niet vergeven? William W. alias Henk Wijngaard, hier op Radio 1224 in een uurtje met...

0: Na een enorme lijst van hits en het daarmee verbonden hectische leven wordt het tijd om even afstand te doen van de showbiz. Henk kruipt weer achter het stuur van de vrachtwagen. Echter, niet voor lang, want na 2 jaar ging het bij Henk toch weer kriebelen. Hij begon zijn fans te missen en de fans misten hem. Henk zegt zelf dat de muziek die hij schreef sloegen op zijn eigen leven.
1: Dat is de drijfveer geweest in mijn muzikale leven. Helemaal. Ja, ik heb het allemaal van me afgeschreven. Het verdriet van me afgeschreven. Ook het verhaal op zoek naar mijn vader in Canada die ik nog niet gevonden had. En toch lag het liedje al klaar, heel bijzonder. Aan de voet van een Canadian Rockies door Gods laatste hand neergelegd. Ergens ten zuiden van nergens in een diner, chauffeurscafé, langs de kant van de weg. Een chauffeur naar me toe kwam en zei, als de grond was tussen hier en Nederland, ging ik nu nog lopen. Dat was heel bijzonder. En de tranen die vielen op het knie.
2: Aan de voet van de Canadian Rockies,

En dan gaat de telefoon en ik had Wim Bloemendaal aan de telefoon. Wim Bloemendaal. Wauw! Oh, op een sokkel, hè? Op een standbeeld, Wim Bloemendaal. Ah, en ik vond dat geweldig. Ik heb een telefoontje van Wim Bloemendaal. En of ik live in de uitzending wilde om te vertellen over het liedje wat ik gemaakt had in mijn cabine. Want daar ging het verhaal over, in mijn cabine.

0: Dat werd elke keer maar weer gedraaid. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, nou ja, ik kan nog wel een paar van die dingen schrijven.
1: Donder van de Schemia.
2: Radio 12.

0: En uit volle borst zingen we mee. 100 kilo, dat ben ik. Hier in een uurtje met op Radio 1224. Henk Wijngaard deze week in de special. En Henk, wat hebben eigenlijk de piratenzenders? Wat hebben wij als, nou ja, Radio 1224 voor jou betekend?
1: Als ze er niet waren geweest, was ik er nu ook niet geweest. Als artiest niet meer. Allang niet meer. Nee, nee. Ze hebben ontzettend veel voor mij betekend. En nu nog. Een groot voorbeeld is mijn optredens die ik doe. Het gaat ook om het werk. Hè? Kijk, als ik geen werk meer heb als artiest, dan schrijf je ook geen liedjes meer. Ga je er niet op door. Maar als ze overal feestjes organiseerden, en dat deden de piraten heel veel. Die zetten een tent neer en onder het mom van een piratenfeest stond Henk Wijngaard weer te zingen. En dat heb ik toch aan die jongens te danken en ook aan mijn liedjes. En zeker in mijn cabine. En nou, de laatste tijd heb ik een nieuwe band gemaakt voor... Ik reed kilometers voor Theo Peters. Dat vinden ze geweldig. Ja, dat vinden ze leuk. Ja.
2: De

2016 was het jaar van 70, 50, 40. Henk vierde zijn 70ste verjaardag. 50 jaar getrouwd met zijn sympathieke echtgenote Trein. En hij zat 40 jaar in het artiestenvak. Naar aanleiding van deze bijzondere prestatie als artiest mocht hij uit handen van Adrie Hoes van Telstar Music op zijn 40-jarig jubileumfeest de Million Award in ontvangst nemen voor de verkoop van meer dan 1 miljoen geluidsdragers. CD's, LP's, singles, cassettebandjes, etc. Ga maar door. Er werd dus hit na hit gescoord met de titels zoals in 1990... Hey Suzy, de bui is over, kijk uit, hier ben ik, Beun de Beunhaas, Zo zoals je bent en ik moet nog wat jaren mee. Zijn comeback in 1988 was ongekend, want Henk kwam binnen met een dijk van een hit. Namelijk het nummer... Een sneeuwwitte bruidsjurk. Nu, in een uurtje met Henk Wijngaard, hier op Radio 1224.

voor een prikkie. Het sneeuwwitte bruids, dat zijn liedjes die de mensen willen horen. Daar komen ze voor. Of hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Zo worden de liedjes door de mensen nog steeds meegezongen. En het zijn liedjes die ik op een of andere manier nog altijd leven bij de mensen. En als je dan denkt van, ja, die kinderen dan. Nou, ze staan voor het podium. Suzie de Bui zo, Vlam in de Pijp te zingen. Ik trek ze het podium op, ik geef ze de microfoon. En ze staan, hoe oud ze ook zijn, staan ze hele liedjes, hele teksten te zingen. Het is ongelooflijk. Dus het leeft wel, bij die teksten leven bij de mensen. Vind ik wel heel mooi. Hey,

Geïnspireerd door de wereld om zich heen zit Henk dus nog steeds vol met ideeën. En krijgt hij het steeds weer voor elkaar om zijn fans en Nederland te verrassen met zijn songs en zijn vele optredens in binnen- en buitenland. Henk Wijngaard is tot op de dag van vandaag een zeer gewaardeerde artiest. En hij is mede door zijn innemende karakter populair bij een breed publiek, waarbij jong en oud voor 100% genieten van zijn optredens en zijn muziek. Dit was een uurtje met Henk Wijngaard hier op Radio 1224. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe artiest, een nieuwe band of een nieuwe groep artiesten. Wie zal het zeggen? Hou je radio afgestemd op Radio 1224 en graag tot de volgende keer.

0: of T4.
1: Vaak denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

Dat soort liedjes die ik geschreven heb in het verleden en nog steeds een stuk deel uitmaken van mijn repertoire, brengt mij dicht bij de mensen en de mensen dicht bij mij. Ik heb toch het gevoel dat dit gaat nooit

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Cultuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
2: Radio 1224.nl.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

The book,

illustre amateurs. Je bent weer rechtstreeks afstemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En daar is

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt volop en het is overal droog. Het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. De noordoostenwind is zwak tot matig. Het blijft vanavond lang zonnig en ook in de nacht blijft het droog. Het koelt wel af naar 13 graden in het westen tot 9 graden in het noorden. Plaatselijk kan er mist voorkomen. Morgen opnieuw zonnig en droog en bij weinig wind wordt het 's middags weer rond de 24 tot 28 graden. Alleen aan zee kan het wat gaan waaien vanuit noord tot noordwest. De rest van de week houden we droog en warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is 12-2-4.

0: zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraathits.
1: Dit is het diep treurige verhaal van Fandango, de dolle stier. Olé!

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: people.
1: Whiskey and Lace.
0: Deaf Americans.
1: The Firestone Band.
2: En meer.
3: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
2: Scoor je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
4: Let's go!
2: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.
2: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.

Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

je bruin door de zon en de zee, op je rug en de rest. En je gaat als het sneeuwt naar Sankt Moritz, met de rest van het mondaine stel. Waar je nipt aan je Franse likeurtje,

0: 1224. Weerbericht.
1: Er is nog volop zon en het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Al komende nacht is het droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Namorgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is.
2: Tuurlijk niet.
1: De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Ah. Tot zover het radionieuws. Ah.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
2: Ja, het is me. Ik ben even iets eerder. Iets eerder, ja. Een paar uurtjes eerder, ja. Ook veel te eten, ja. Goedenavond, 12.24. Ruitenbeek, even bij je tot 10 uur.

Ja, je weet het, je kan reageren via onze website radio1224.nl. Anders kan je reageren met je veegmachine 06 126 55238. Dit is het WhatsApp-nummer.

0: even een oudje gaan als eerste draaien. Tammy Wynette, ken jij nog? En Stand By Your Man, hè? Stand By. Ja, komt eraan lopen.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige

Zo is dat, hè? Stand by your man. Tammy Wynette. Uit het verre hitverleden hier op 1224. Ruitenbeek bij je. Beetje bijkomen, hè? Het is niet heet meer gelukkig, hè? Het is 23 graden buiten. Nou, het zakt een beetje gelukkig dat ik het zo heet, hè? Het is extreem weer gelijk. Morgen wordt het nog heter. En dinsdag nog veel meer, hè? Dan gaan we een record breken.

naar Nazareth en met die teerstoven, ja. Maar deze met die teer, deze die schepen mee, die naden neersmeren met teer, was dat vroeger, hè. Was één grote bende, want jullie hadden er nooit van gehoord. Nooit, hè. De magic stroopwafels, ja. Ja, het is wat, Reiner, hè. Lekker crossen.

één keer samen met zijn vrouw, hè? Dat hoorde je wel natuurlijk, hè? Hier op 12.04, ja. Morgen nog plannen jullie allemaal? Ik ga nog even een potje met de motor rijden. Dat is niet voor mijn manier natuurlijk, hè? Waarheen weet ik nog niet, maar dat is altijd een verrassing. Dat is altijd een verrassing, ja.

Kom, vul je gewoon naar huis toe, hè? Ja. Akte en de Munnik hier op 1224. Goedenavond, meneer De Witte. Woutje, alles goed, jongen. Morgen, morgen ben je ook nog vrij. Ja, morgen is tweede Pinksterdag natuurlijk. Hè. Dinsdag weer werken, ja.

0: toch is het nacht.
1: Kijk, een beetje verstaan. Het is wel een beetje een dialect natuurlijk, hè? De SK Brothers. Al waar je de pannen van het huis, dan is het altijd nog alles beter dan thuis natuurlijk. Even een oudje daar, Dennis Roussos. Kijk hem nog. En gewoon even gaan hebben.

ging het terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Hè? Ja, Demis Roussos, forever en ever. Hè? Altijd, nu hebben we altijd, ja natuurlijk, ja. Zeg het maar. Even wat Duits van Corrie, dit is Corrie trouwens, komt er even aanlopen. Die Duitsers sprachen, jawohl.

Ja, nog maar Greenbaum en de Spirit in the Sky. Maar we weten allemaal wat de Spirit in the Sky is natuurlijk, hè? Ja, ja. Hij was in een spookhuis geweest. Ja. Kok nog eens intro. Ik daar nu.

0: Hoor eens, het spookhuis, die zouden nooit meer in durven. Die zouden niet meer in durven. Nee, die kettingen die rammelen ook zo, hè. Jongens, hoor eens, cocktailtrio. Ja, een persiflage uit een Engels nummer, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, goedenavond, 12:24. Alle mensen op minder luisteren op de middengolf op goedenavond, hè. Uit de week bij je tot 10 uur.
1: Ik liep laatstens langs het strand.

Hey, regionees. Het genoeg, maakt niet uit. Hè? Ja, funky. Oh, ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar haal je maar een paar woorden kennen, maakt niet uit. Maakt het nou uit. Je. Ik heb nog een verzoekje staan voor Ronald. Ga ik even opzoeken, Ronald. Komt goed, hè. Heb je al een beetje de vakantiekribbels? Ik denk het wel, hè, ja.

als die wind, hoor die wind. De zware jongens hier op 1224, hè. Morgen hebben we nog een iemand die jarig is onder ons, hè. Morgen, tomorrow. Tweede Pinksterdag. Ja, is daar nog weer bij uit. Tweede Pinksterdag, hè. Ja, rustig. Je wordt zo gemolken. Ja. Ik had toch een hoe heet zo'n ding ook weer? Oh ja, zo heet dat, ja. Was even kwijt. Even voor Ronald daar in Montfort. Morgen ook vrij natuurlijk. Hij droomt alweer van de Zeeuwse kust.

0: Wel een live opname, hè? Beetje een reggae, een beetje reggae-achtige opname eigenlijk.
1: Dankjewel,
0: ja. Dankjewel, ja. Niks te danken, hier. Niks te danken. Jullie bedankt, Bluff, hè? Aan de keus, de Zeeuwse keus, ja. Ja, zo gaat dat, hè. Hoe laat is het eruit de week? Het is alweer 8:45 geweest. Gaat zo snel, hè? Gaat zo snel. Dit zijn Mout en McNeil, ken je ze nog? En hey, you love. 12:04.

Hij lijkt wel een beetje op hun grootste hit, hè? How Do You Do natuurlijk, hè? Een beetje, het lijkt wel een beetje. Maar dat was een ex nummer 1 en ook in Amerika zelfs, hè? De Billboard Hot 100. Nummer 1. Ja, Mouten. Even een plaatje van Heinaton en Fritsien Kester, wat Duits voor jouw soundconvoy. Ik kom er even aanlopen voor jou, Heinaton, alsjeblieft. En hey, wie waren die ijsbeen zien, ja.

0: Weet je eigenlijk waar het liedje vandaan komt van Zandkoevoort? Dat is eigenlijk van een ijshockeyploeg op het ijs, weet je wel. En dan waren de fans die dit liedje gemaakt hebben. Hey, we willen die ijsbeeren zien, hè? Zo was dat, hè. Die heette gewoon ijsbeeren. Maar... Ja, rustig. Nou, we gaan even richting 9 uur. Krijg je van mij het nieuws, het wereldwijde nieuws hier op 12.24. En dan ben ik nog een uurtje bij je. Oké.
1: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe.

werd. Dat loopt al je spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Ik heb plan, dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten. Wij gaan hier met de kippen
2: op stok.
0: Nou, je lijkt wel niet goed wijs, man. Hoezo 5 uur morgen vroeg? Ga nog al je schapen stellen. Normaal kom ik dan uit de kroeg. En je

0: broodje en mijn ui.
1: Had jij me, ja.
0: Ik wou er ook nog eventjes een broodje carbonade bij.
1: Haagse Harry en Owen Veldse Hendrik. Ik heb wel
0: een beetje pikken lullie op.
1: Origineel is natuurlijk Holiday Rap. Eigenlijk van Madonna toen DJ Sven en Michael G. maakten toen een hele grote rap hit van hier in Nederland. Ja, zo ging dat wel, hè. Hij is leuk, ja, hij is leuk. Zo, we gaan op naar het nieuws hier op jouw 12TV4 en dan ben ik een uurtje bij je. Moet een uurtje met mij doen, ja, jammer, hè. Jammer. Heet dat zo naar het nieuws.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Gelukkig. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De beste hits.
3: De beste hits.

0: het nieuws van 9 uur hier op de Antwerp 4. Het wordt langzaam een beetje. Het is er een beetje avond soms. Het is nou een beetje in, hè. Ik moest er even een plaatje draaien voor Ada, die morgen jarig is. Namens Heina. Heina Ton, hè, ja. Even een plaatje voor Ada. Morgen jarig is. Doe maar even. Ik weet niet wat dit is. Nog even kijken.
1: Van de week heb ik gegeten in zo'n nieuwerwets ding, een bistro. Een mens wil 's avonds wel eens even lekker eten, want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappelen op de wereld. Zo heet die tent. Ze hadden me gezegd dat je daar een goede fondue bourillon kon krijgen. Fondue bourillon. Nou, ik mag doodvallen als ik weet wat dat is. Maar omdat mijn vrouw altijd gek is geweest op boerenjongens, zeg ik, kom meid, we gaan vanavond naar een mens wil 's avonds wel eens lekker eten, want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappel op de wereld. Want zo heet die zaak. Leuke tent, hoor. Had wel iets weg van een oude fietsenstalling. Waar ze een paar druipkaarsen in hadden gezet. Maar gezellig was het er. Goed donker. Geen mooi wit kleed op de tafel, een paar van die boerenzakdoeken, dat was eigenlijk alles. Maar de sfeer, daar zal ik niks van zeggen, die was prima. Alleen het bestek, dat had zijn beste tijd gehad. Vorken met twee tanden, dat kent er eigenlijk niet. Fijn, ik bestel dus die fondue. Komt er even later een pan op tafel en daar zat ook nog een primus onder. En even later wordt het eten gebracht. Een schaal met stukjes vlees. Kon het allemaal niet zo gauw zien. Het was nogal donker, weet je wel. Dus stonden een stuk of wat bakjes bij waar volgens mij jam in zat. En vla en pindakaas. Nou, niet bepaald mijn lievelingskorsie, maar ik denk misschien komt het nog. Nee? Dus wij wachten half uur, drie kwartier. Er kwam helemaal niks meer. Dus wat doe ik? Ik schiet een juffrouw aan. Ik vraag, is dat alles wat ik krijg voor mijn dure geld? Ja, dat was alles. Waarop ik nog tegen mijn vrouw zeg, nou, aanvallen. En ik, huppakee, een hapklare brok naar binnen werk. Nou, komt gelijk weer uitspuren. Het was hartstikke rauw. Ik klagen weer, de juffrouw roepen, jullie laten ons rauw vlees eten. Nee, maar ik had het helemaal verkeerd begrepen. De bedoeling is dat je je vlees zelf in de pan doet. Nou ja, ik nog kwaaier. Ik pak dus die schaal met vlees en donder het hele zootje in één keer in de kokende olie. En hetzelfde doet mevrouw met de appelmoes en de pindakaas. En ze zegt, we zullen die spullen eens lekker door elkaar husselen. Nou, begin met die troep te spetteren. En ik had mijn lasbril ook niet bij me. Fijn, ik heb er één happie van geproefd, gelijk mijn bek verbrand. En dat kostte ondergetekende de somma van F3550, inclusief geen bediening. Moet je mij horen. Plus 50 piek voor de stomerij.
0: Oh, ja, ja, ik weet dat Ada en Walt, die gaan ook uit eten, hè? Het zal wel niet bij die bistro wezen. Nee, dat denk ik niet. Hè. Gerard Cox was dat trouwens. Namens Heine was een plaatje.

Dance is hier, de Wall Street Shuffle. Je weet wat Wall Street is, dan verhandelen ze die aandelen. En nou, je gaat schudden met die aandelen. Je kan het ook verkeerd gaan, dan ben je al het geld kwijt. Nou ja, daar zingen hun over. Dance is hier, het verre het verleden, ja. Jaren 70 van de vorige eeuw, hè. Als je dan het eten gaat, dan heb je altijd de vraag, wie gaat dat

Pipeline. Zit nog in het eten, Wout. Ja, ja, ja. Goedenavond, Peter Holland, samen met Judith. Hè. Even een plaatje zo die kant op komt. Maar goed, ja, ik zoek wel wat op, Peter. Zoek wel wat op. We hebben het al even over gehad, over straks na 10 uur, wat er gaat gebeuren allemaal. Hè. Ja. Vandaar dat ik wel eens eerder bezig was.

0: Annie hier op 1224. En ik heb daar nog even een onder onsje met Judith en Peter zeggen. Doe even een plaatje voor iedereen. Namens ons ga ik even doen.
1: 1224.
0: Ja, ga ik even doen.
2: Het meest geïmiteerd, maar nog nooit geëvenaard. Joop Ruitenbeek.
0: Door Maries uit de jaren 80. 81 is dit. Is dat een London Sisters? En doe attention to me. Dus doe even een beetje aandacht aan me. Ja.

tegenwoordig is hij met een actie bezig met zijn dochter. Die ben ik van ziek, hè. Is hij heel druk mee, die man. Ja, hij is wel dik oud, hè. Tegen de 80 of zo, al. Goedenavond allemaal, trouwens. En voor draai, dit is Henry, gewoon Henry. En die hebben het over de centen. Over de centen die komen en die centen gaan, hè. Ja, zo is dat wel. Zeg, mocht je verzoeken, hoor. Ik hoor het wel, hè. Je bent de weg, hè. Radio 12.4.nl.

0: leuk, wil je zeggen. Je kan er misschien niks van verstaan, maar dan moet je het maar even googlen. Cente di Mare. Maar met het Hossie en Rap samen hier op 12.24.
1: Luister goed. Het is even na tien.
0: Nou, dat
1: dit is jouw Joop Ruitenbeek. Op 12.24. Altijd piratenhits.
0: Ja, ik ben er niet na tien. Ik was iets eerder. Tussen 8 en 10 ben ik nou toevallig, hè. Het heeft iets met een auto te maken, met auto's. Ja. Goedenavond, Robert-Jan van Bennekom, hè.

Een nummer van 46 jaar geleden. Net in het begin van de jaren 80, 1980 gewoon. Jane Zinnen en Flying to High. Nooit hoogvliegen, dan pak je naar beneden natuurlijk. Hè. Ja. Kijk, daarom zoek je voor de kloostertalen. Ga even zoeken wie voor de beste DJ van 12 TV. Ik heb geen idee wie dat is. Ik niet, maar iemand anders misschien wel. Ja. Ik ga even wat zoeken, of ik het kan vinden. Moment. Even een oudje, Paladins, ja.

0: altijd voor elkaar. Natuurlijk komt dat voor elkaar. 10:50 hier op jouw 1224. En Hans, goedenavond aan Veenendaal. Hij zit ook even voor de beste DJ van Radio 1224. Even deze plaat van de klooster te halen.
1: Luisteraars, dit is een verzoekje.
0: Ik weet alleen niet wie de beste DJ is hier op 1224, Hans. Maar dat houden we even in het midden. Hè. Dat hoor ik wel een keer van. Ja, ja.

0: het harder. Hier op 12.24. Namens Hans even het fijn. Ja, hartstikke leuk, Hans. Ja, ja.
1: Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
0: Man is geen machine, hè. Hij brouwt vitamine, ja. Niet te veel bier natuurlijk, want dan komt dat niet goed natuurlijk. Nee. Dit is Bonnie Sinclair, even voor Robert-Jan van Bennekom. Die is weer even met de site te prutsen. Lange hete zomer. Nou, daar hopen we op, hè. Het is nou wel lekker, hè. Een week geleden had je nog hartstikke koud en regende het nog. Nou is het prachtig weer, wat wil je dan meer? Hè? Morgen nog vrij.

0: gedachte zie je eigenlijk al aan het strand liggen natuurlijk. Hè? Die lange hete zomer en dat zand. Alleen als je thuis komt dan en je doe je kleren uit. Dan komt er allemaal zand uit. Hij heeft halve strand meegenomen natuurlijk. Maar het was wel leuk. Hè? Dat jeukt er een beetje tussen je benen. Maar verder valt het wel mee. Hè? Ja. Goedenavond Ralf. Ralf is er even bij. Ralfje, alles goed jongen. Even een plaatje over Lange Piet.
1: Neem je mee naar een klein dorpje. Onderaan een oude dijk.

vanuit het Westland, hè. Ja, de kromme jongens waren dat. Hier het valt 2-4, nog een paar plaatjes ben ik weg. En 3 ben ik kwijt. Een beetje. Lange Piet, knaak hem eraf schiet, hè.

0: zo, hè. Het is zo, je moet niet stil blijven staan. Blijven lopen, hè. Danny Lowe is hier bij 12-2-4.
1: Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
0: Terug naar begin jaren 70 met Elvis. Elvis was heel populair.

Ik weet het, het is een oud plaatje, maar hij is wel geliefd. Ik krijg hem wel eens op verzoek natuurlijk. Hè. Even mijn laatste gaat erin, mijn laatste vocale zeg ik allemaal bye bye, zwaai zwaai. En even over strand gaat dat, hè. Biertje in de branding, ja. Interessant. Goed, hè, bedankt voor het luisteren. Doei.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze heer.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is helder en het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Ook komende nacht is het droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk helemaal geen kloten naam, maar goed.
1: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd